0: Tries aan het kruisen en niet per moeknaas.
1: Heide.
0: Rakia. Tomli. En de Mota.
2: Zijn Mota?
0: Zet ik als dat met Pieter Tomli.
3: Urbana Plaats, Mission Traffic Pass.

0: snap je toch, dus je hem staan en wie dat dan niet.
1: Let's go, careful.
2: Urban FM 103.5.